Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassette-album van Gleis. Het Nederlandse noise duo, bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen en die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Gleis. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Gleis brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En dat heet Dear Body. Twee cassettes tegelijk dus. Gleis Fleisch 3 en Gleis met Koen Oscar Polak. Dear Body. We luisteren naar X-Rated op de concertzender, waar we 7, nou bijna 8 minuten te laat, helaas, maar goed, zo gaat dat, de prijswinnaars bekendmaken voor Sun O en Pius Mary 4 maart in Paradiso Amsterdam. En ik heb dat in mijn lange bestaan nog niet meegemaakt, maar ik heb 2 mensen met dezelfde voornaam. Alleen in plaats van een A een O. Dat is leuk. Ik heb hier Bouke en Bouke, respectievelijk de 5e en de 10e mailer. Geweldig. Hartstikke leuk dit. Bouke van der Wal, en die kennen we, dat is natuurlijk samen met Martijn Piek, de Laura Collective, en ooit een vroege zitting hebbende in X-Rated, samen met Arjen Grolleman. En Bouke Plokker, en dat is Bouke met een O. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso, namens Stephen O'Malley en de rest van Sun O, namens Pius Mary, et cetera, et cetera, et cetera. Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Ik neem aan dat dat zo het geval is. Maar er volgt nog een mailtje hoe of wat Bouke. En Bouke, gefeliciteerd. Nou, het heeft even geduurd, maar dan is er eindelijk nieuw werk. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Tenminste, ik wel, van Test Department. Jawel, Test Department heeft eindelijk een nieuw album uit. En die heet Disturbance. Het soloproject van Paul Jamrosi onder de naam C.3.3. Dat haalde mijn eindlijst. Ik weet niet of dat met dit album gaat lukken, maar er staan in ieder geval wel ongelooflijk indrukwekkende tracks op deze nieuwe Test Department. Ook die is nog niet uit. Ook daarvan zult u moeten wachten tot aanstaande vrijdag 1 maart. Dan gaat die uitkomen. Van dat nieuwste album Disturbance hoort u nu Two Flames Burn. Dit is Test Department.

0: Gerard Koorts maakte furoren in Earth and Fire samen met zijn broer. Natuurlijk Chris Koorts. Zij maakte de muziek. Journey Kaagman, die deed de vocalen nog altijd. Vind ik althans een van de beste zangeressen van Nederland. Gerard, die woonde al geruime tijd in Perpignan in Frankrijk. En is daar overleden op 71-jarige leeftijd aan de longziekte. Dat is naar, want Gerard die heeft eigenlijk als eerste Nederlandse band, als eerste Nederlandse persoon moet ik zeggen, in de band Earth and Fire de Mellotron naar Nederland gehaald en in de popmuziek heeft geïntroduceerd. Iets wat eerder in Engeland al werd gedaan door de Moody Blues. Gerard Koorts deed dat met de Mellotron hier in Nederland met Earth and Fire. U hoorde drie gedeeltes uit Song of the Marching Children. Allereerst Theme of the Marching Children. Daarna Opening of the Seal. Gevolgd door Childhood. Een en ander stamt uit 1971. Rust in vrede, Gerard. Daarvoor hoorde u het werk. Overigens veel te kort, maar ik ben een beetje uitgelopen. Dat gaan we volgende week heel goed, helemaal goed maken. Met het nieuwste album van Niem. Weliswaar niet echt fonkelnieuw, want het is een verzameling tracks gecomponeerd door het fantastische label Winter Light onder de titel Beyond the Crying Era. En u hoorde een gedeelte althans van de track This Crying Era van Niem. Dus volgende week in de herkansing, want dit was natuurlijk veel te kort. X-Rated is eigenlijk altijd veel te kort. Ik zou ook nog wel uren door kunnen gaan. Maar ja, er is gelukkig meer. Er is een derde uur X-Ray. Dit. En dat heet X-Ray. Ja. Zometeen, na elven, direct, hoort u allereerst een opname gemaakt door Pitch Phase. Dat is Robert Smit uit Amsterdam. And End of Days heet het nieuwste werkstuk in vier delen van Pitch Phase. Wij draaien deel 2. En dat wordt gevolgd door uit Rusland afkomstige Creation 6 en Hoe. En dat is uitgebracht in 2016 op Musica Von. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe. Geniet van de vroege lente. Wat is het toch mooi, heerlijk. Ik ben er volgende week weer. Voor nu, heb een fijne week. Blijf bij de Concertzender. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Terwijl de heren van Attacker het nodig vinden om 19 live albums tegelijk uit te brengen, grijp ik nog eens even terug naar dat fabuleuze album uit 1994 van Attacker, Amber. En dat was dan ook gelijk mijn favoriete Attacker track, Tear Tear. Mega werkelijk. Echt wat geweldig. Attacker, u begrijpt het al, dat is de band waar we, of het duo waar we deze X-Rated mee beginnen hedenavond. Verderop, in het tweede gedeelte van dit uur, kunt u kaarten winnen voor de openingsavond van het Sonic X Festival in Paradiso in Amsterdam. Sonic X wat weer los gaat barsten volgende week tussen 21 en 24 februari. En tot die tijd nog wat mooi nieuws. Nu een rondje Audio Fob, dat geweldige label uit Duitsland. En gelijk een rondje onvervalste IBM Techno. Hier is straks eerst Mandelbrood, maar nu de Negativity Bias. Dit is de track Act 1, Le Milieu de la Ligne. Dat staat op de verzamelbaar Hyper Accusis 3. 15 years of Audio Fob, want zo lang bestaat dit label al. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Het duo Mandelbrot, oftewel Barbara Teichner en Philipp Münch. Zij vormen al sinds jaar en dag het duo Mandelbrot. Hun nieuwste album Zeitsprung is net uit. En u hoorde daarvan het geweldige swingende Blocksberg. Heerlijk, Mandelbrot. Van Duitsland naar Italië. Fabio Orsi. Fabio Orsi die laat al sinds jaar en dag allerlei waanzinnig schitterende soundscapes op ons los. En toch heeft hij zijn stijl wat veranderd. Het is langer, langzaamaan meer aan het verschuiven naar de Sinti Ambient, de Berliner Schule of Kosmische, zo u wil. Getuige ook zijn nieuwste album Motel a Tre Stelle met dit geweldige Profondo Blue. Dit is Fabio Orsi.

potje hebben gepiekst. Het loont sowieso de moeite om een kaart te kopen voor dit festival. Goed, dat is aanstaande week. Nu eerst terug naar Black to Come. Een van die albums, het eerste album wat zich eigenlijk aandiende als album van het jaar. Het album van Black to Come, Seven Horses for Seven Kings. We houden het nog even lekker ongezellig met Black to Come en A Miracle, No Mother Child at Your Breast.

Così Fanny Tutti. Zij echt verraste echt vriend en vijand met het nieuwste album Tutti. U hoorde Hilai van dat album Tutti, wat verscheen via hun eigen Conspiracy International. Ook weer zo'n kanshebber om in de eindlijst te komen. Geweldig werk van Così Fanny Tutti. Natuurlijk van Throbbing Gristle vroeger. En natuurlijk ook Chris and Cozy en Carter Tutti. En Carter Tutti Void, et cetera, et cetera, et cetera. En dit is Phalanx. En Phalanx is het duistere ambient, dark ambient project van Arne Weinberg. Hij doet het ook in de techno, maar zijn liefhebberij is de dark ambient. En dat is ook duidelijk te horen op zijn nieuwste album Tidelands. En dat verscheen via Reverse Alignment. Dit is Phalanx met Never Ending Waves and Currents.

0: Equinox bracht ons het album Lazar. En dat was alweer in 1986. Jaren later brachten ze nog een tweede album uit wat er eigenlijk, nou, niet echt to-date. Dit album was echter van een grote, grote, grote klasse. Lazar dus, uit 1986. Een en ander werd geproduceerd door Stephen Brown van Tuxedo Moon. En die hoorde u ook op de klarinet in dit geweldige Hybrid of a Tight Love van Minox. En dan brengt ons helaas aan het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur. En die wordt volledig gevuld door Yodok 3. Yodok 3 is een trio. En dat trio brengt ons het werkstuk This Earth We Walk Upon. Het zijn live-opnames die zijn gemaakt in Dok Huset in Trondheim, Noorwegen. 17 oktober jongstleden. Nee, niet jongstleden, 17 oktober 2016. En Yodok 3, dat is het trio. Thomas Jermoer op drums. Christopher Loh op tuba en flugabon. En Dirk Serris op elektrisch gitaar. En Dirk Serris is natuurlijk onze onvolprezen programmamaker van het programma Portamento. En u kent hem ook van muziekprojecten als Fearful's Burning, Fitna op Mana en nog veel, veel, veel meer moois. Yodok 3 dus ook zometeen na 11 tot middernacht. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En dan zetten we het lekker zwaar in, want volgende week kunt u kaarten winnen voor Sun. Oftewel Sun-O in de volksmond. En die zal 4 maart optreden in Paradiso, Amsterdam. En daar zijn dus volgende week kaarten voor te winnen. Dat u dat vast weet, zet het in uw agenda. Blijf bij de concertzender en blijf bij X-Ray zometeen. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen via mail, Twitter, Facebook, etc. Nogmaals dank. Blijf bij X-Ray. Heb een mooie week. En wat mij betreft tot Sonic Acts. Of tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Heerlijke track van Scan X. U hoorde Aum en dat staat op de Satori EP uit 1993. En verschenen op het legendarische FNAC-label. Scan X, dat is Stefan 3. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en meer moois in X-Ray tot middernacht straks. Maar eerst heel veel nieuw werk hier bij X-Rated. Zoals van Rivage. We gaan van Frankrijk naar Luxemburg. En vanuit Luxemburg komt nou ook niet zoveel muziek. Wel nu, Rivage komt er wel vandaan. Dit is Basalte in de Jetjotronic Remix. Het komt van de single Basalte. En die gaat verschijnen op 21 juli aanstaande. Dit is Rivage. Dit is X-Rated. Ik heel fijn dat u er allemaal bij bent. En geniet van al het moois van toen en nu. Een hele goede avond.

Wat een heerlijk geluid. Sirak hoorde u. Dat is de track. We hoorden een track van de 12-inch Sweet Acid Sound van Humanoid. Oftewel Brian Dugans, die ook met Gaz Cobain in Future Sound of London zit. Sirak van Humanoid hierbij X-rated op de concertzender. Maar we verder gaan met heel nieuw werk. Want is nog. Ja, is wel uit. Ja, zeker. Wel uit. Inmiddels Doris Boerk en Sebastian Mulaert. Hun album heet That Who Remembers. Het komt uit Zwitserland. En de track is Bond. En we gaan het nu allemaal wat rustiger aandoen. Met Doris Boerk en Sebastian Mulaert. MUZIEK

nieuw en toch ook weer niet echt helemaal nieuw. We hebben het over Marina en Jaco Jaco. Marina en Jaco Jaco brachten in 1921 een digitaal album uit, wat ook in een gelimiteerde uitgave werd verscheen via op een cassette. En nu wordt het eindelijk in grotere hoeveelheden uitgebracht op CD en LP. Marina en Jaco Jaco hoor u met Zienersprung van het album Atlas der Gedanken. Het gaat op 11 augustus opnieuw uitgebracht worden via Edition Dour. Heerlijk, prachtig werk van deze twee artiesten. En we hebben nu iemand die dat allemaal in zijn eentje deed. En doet. Hij deed heel veel acid in het verleden. Heel veel acid en techno. En is tegenwoordig veel meer de kosmische space, een beetje minimal-achtige kant op gegaan. Ik heb het over Johannes Auvinen. En hij maakt muziek onder de benaming Tin Man. Dit is de titeltrack van het album Arle. Hier is Tin Man.

ergens licht en ergens toch donkere klanken van Jan Novak uit Amerika. Je hoorde The Inevitability of Failure. En dat staat, is een track die in ieder geval staat op de nieuwste Mind the Gap, nummer 162 van de Gonzo Circus. Dat fantastische cd'tje wat er altijd bij zit. Het origineel vindt u op het album The Voice of Theseus. Dit was Jan Novak hier bij X-Rated. En van Amerika gaan we gewoon naar Nijmegen. Rick Sanders heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is echt een heel erg fijn album. En dat hij in het verleden ook fijne albums heeft uitgebracht, dat bleek wel uit het feit dat ik een heel uur X-Ray aan Rick Sanders heb kunnen wijden. Dat gaan we nu met het nieuwe album niet doen. U hoort 7 minuten en 8 seconden, namelijk de track Final Blend. Hij heeft een aantal tracks opgenomen op dit album, wat overigens Blend heet. En verscheen via zijn eigen label No Beat Music. En die tracks die heeft hij aan het eind van het album allemaal bij elkaar gevoegd. En daar een geheel van gemaakt met een fraaie synthesizer toon daaronder. En dat is duidelijk hoorbaar. Een prachtige track. Final Blend. Dit is Rick Sanders.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Final Blend. En de originele tracks hiervan, die heten 12 Noisy Granular Soundscapes. Daarna komt overigens nog een track, Blend All Together Now. En dat zijn ook alle tracks bij elkaar gemixt. En deze dus is de Final Blend met een prachtige synth erbij. Nieuw werk dus, Blend van Rick Sanders. En dat allemaal hier bij X-Rated, waar we lekker anderhalve minuut te vroeg aan uurtje 2 gaan beginnen.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond dus, hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Toch tot 11 uur en daarna moois, veel moois met Tom Brennan. Heel veel mooie ambient in X-Ray tot middernacht. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we terug naar 1983. We hebben het over WAT. En WAT was een Nederlandse band onder leiding van Ad van Meurs. En Ad van Meurs was bekend om zijn hele bijzondere spel op de steel guitar. En wat overigens ook opviel aan WAT was de synthesizer en de zang van Anki Kuiltjens. En nog op bas bijgestaan door Frank van den Nieuwenhof. WAT, The Freeze en The World According To, wat dus wordt weer opnieuw uitgebracht, namelijk op 11 september aanstaande op het Belgische Stroom. Alleen het vreemde is dat op het originele album The Freeze de prachtige track Vive la Vie staat. En die staat weer niet op de heruitgave. Vandaar dat het origineel nu op de draaitafel ligt. Vive la Vie, dit is WAT, World According To.

Zo. Bent u daar nog? Het spookhuis van Trist. Oftewel Tristan. Trist komt uit een black metal band. En de stem die u hoorde, die was van Timo Keurling. De poëzie werd ook door Timo Keurling geschreven. En hij is de eigenaar van een black metal label. Maar dat ze iets anders doen en kunnen dan black metal, dat was wel duidelijk. U hoorde een track van het album Tiefenrausch. Ein Abstieg in 5 Stufen. U hoorde Stufe 2 Geräum. En dat verscheen in 2005 via Kunsthal Produktionen. Trist hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we qua spookhuis misschien nog een klein schepje bovenop doen. Met het nieuwste werk van Stratum Terror. En dat is, of dat zijn eigenlijk Peter Andersson en Tobias Larsson. Zij vormen Stratum Terror. Ze hebben er heel lang over gedaan om met een nieuw album te komen. En hebben tegelijkertijd aangekondigd dat dit wel het allerlaatste album van Stratum Terror wordt. Gezelligheid in de track The Uncertainties of Death. Het staat op het nieuwe album Love Me Tender or I Will Cause Pain. Hier is Stratum Terror.

several guns, two of which were AK-47.

nog meer gezelligheid van de Hybrids. Uit België, Hybrids. En al decennia lang verblijden de Hybrids al ons met allerlei rituelen. Zoals ook dit ritual voor Baphomet. En de track is in eigen beheer uitgegeven. En het werd mij toegestuurd door de Hybrids zelf. Dus waar het verder op uitgebracht wordt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Ritual voor Baphomet was origineel een tekening uit 2017. Hybrids hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we even verder gaan met een prachtige nieuwe werk. Verschenen op Glacial Movements, dat ijzige label uit Italië. Ik heb het over Aware. Het Requiem for a Dying Animal. U hoort nu het tweede gedeelte uit dit fantastische werkstuk. Requiem for a Dying Animal.

En dit prachtige nummer Reaching staat op het nieuwe album van Soccer Committee, Hard Lamb. En dat verscheen via Mark Records. Soccer Committee is al sinds een hele tijd Mariska Baars. En Mariska Baars kennen we onder andere ook van haar samenwerkingen met bijvoorbeeld de gebroeders Kleefstra, Pim Chilling en ook met onder andere Rutger Zuiderveld, Machinefabriek. Kortom, Mariska die maakt prachtige muziek. Haar soloalbum is net verschenen dus via Mork Music. Soccer Committee aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Aware met het tweede deel uit Requiem for a Dying Animal.

Zometeen is er het derde uur, oftewel X-Ray. En dat wordt een hele mooie, rustige, fraaie en relaxte ambient X-Ray met Tom Brennan. En Tom Brennan maakte het werkstuk Mountains in 1987 en Beneath Clouds in 1996. Van beide hoort u een lange track, dus Mountains uit 1987, oftewel de titeltrack van het album, en Beneath Clouds deel 2 uit 96. Dus Tom Brennan in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Die is direct na 11 weer opvraagbaar. Gewoon via de site van de concertzender. En die kunt u terugluisteren tot Sint-Jutemus. Doet u dat vooral. En er is ook nog een X-Rated kanaal. Dus dan hoort u ook al hele oude uitzendingen, hele oude afleveringen, episodes aan u voorbij komen. Ook leuk misschien. De X-Rated carousel. Die vindt u onder Crosslinks. Hier op de concertzender-site. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. IJs en Wederdienende is er natuurlijk weer, gewoontegetrouw, op de zondagavond. Een nieuwe episode van X-Rated. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: Max.
1: X-rated. X-rated.

Zo'n mooie track, Halcyon van Orbital. En dat is alweer 1992. De broertjes Orbital, ze zijn gelukkig weer bij elkaar en treden ook weer op. Maar de hoogtijdagen, die zijn toch een klein beetje voorbij. Alhoewel, ik moet echt wel eerlijk toegeven dat ik de laatste keer Orbital live, dat was in Paradiso, Amsterdam, ik wel heel erg heb genoten. Orbital, ze zijn weer bij elkaar, maar dit waren ze uit 92, Halcyon. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Ray, dit tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst allerlei nieuw werk in dit eerste uur X-Ray dit. Onlangs in de boerderij in Zoetermeer, daar trad System 7 op. Een geweldig optreden. En ze deden ook een track die heet And Justice Killed. Dat is de System 7 remix gemaakt door de Japanners Yuyuka. En die gaat u nu beluisteren hier in X-Rated. Yuyuka in de System 7 remix. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. People raise a voice of joy, it's freak out. The man was killed by gun. People raise a voice of joy, it's freak out.

Lekker hoor. Voorlopig nog niet uit. 17 mei komt het nieuwste album van Alan Alien uit. Maar u hoorde vast een track van dat album. Het album gaat heten Aliantronic. En u hoorde Stimulation. Alan Alien. Dus 17 mei verkrijgbaar. En vast natuurlijk een primeurtje hier in X-Rated. We zouden X-Rated niet zijn als we dat konden doen. En dan is er nog eentje die op stapel ligt. En die komt nu, die komt pas 19 april uit. En dat is van TRST. TRST is Robert Alfons. Heeft onder andere medegewerkt met leden van Austra. The Destroyer One gaat uitkomen dus op 19 april. Dit is TRST. Binnenkort trouwens optredend in onder andere Bitterzoet in Amsterdam. Waren het niet dat dat al wekenlang uitverkocht is. Helaas, 15 april dus, staat u voor een dichte deur als u geen kaartje heeft. Anyway, dit is TRST met een geweldige track, Unbleached.

En ook deze was voor Yolanda. Het mooie aan Yolanda was dat ze heel erg snel en mooi op een mooie manier heel snel contact maakte met allerlei mensen. Zo is het met mijzelf ook overkomen. Maar ook bijvoorbeeld met artiesten. En ze is ook persoonlijk bevriend geraakt met diverse artiesten. Dat is zeker het geval geweest bij Einstürzende Neubauten. En ook bij deze band Von Magnet. Phil Von is ook een goede vriend van Yolanda geworden. We draaiden Excorxador van het album Computador van Von Magnet. Ook voor jou, Yolanda. En aan het einde van dit uur nog eentje voor Yolanda. Maar niet voordat we nieuw werk hebben laten horen van De Fabriek. Jawel, De Fabriek uit Zwolle draait weer op volle toeren. Ze hebben een dubbel album uitgebracht, Archaic. En daarvan hoort er nu herinneringen aan de toekomst, opzettelijk ouderwets. Een liedje, prachtig werk, nieuw werk, avant-gardistisch werk van De Fabriek.

Upsheet. Dat moesten we inderdaad nemen van onze Yolanda Cleo Kempers. Upsheet hoorde u origineel van Nico. Nu uitgevoerd door XTG en Blixa Bagels.

Het komt van het album Desert Shore en dat is het album van Nico, integraal gespeeld door XTG, opgedragen aan Peter Sleazy Christofferson. Behalve Blixa Bargeld doen daar ook coryfeeën aan mee als Anthony van Anthony and the Johnsons, Mark Almond en Sasha Gray. Dit prachtige upsheet was de laatste en vierde voor Yolanda. Rust in vrede, lieverd.

zijn aan het einde gekomen van deze X-Rated, maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Dat is X-Ray. Met dit keer twee tracks van Conrad Becker. En Conrad Becker die stond in de jaren 80 bekend tussen aanhalingstekens als Monotoon. Ik heb een keer een concert van Monotoon gezien. En dat begon ongeveer om 9:30 s'avonds. En toen het 's morgens om 6:30 nog bezig was, vroeg ik op een gegeven moment, ben gewoon toneel opgelopen. En ik vroeg op een gegeven moment aan Conrad Becker wanneer het eigenlijk is afgelopen. En toen zei hij, that depends what your definition of time is. En hij ging nog een uur door. We houden het nu op precies een uur tot middernacht. Conrad Becker, niet als Monotoon, maar gewoon onder zijn eigen naam. Namelijk twee stukken van concerto's voor grand pianos. En dat staat op het album Grand Pianos Classics uit 1983. Of althans, het album is in 2010 uitgebracht door Klanggalerie. En de opnames die zijn uit 1983. Zet u het op een, nou zeg maar, bescheiden volume en u hoort niet eens meer dat het piano's zijn. Prachtig werk dus van Conrad Becker, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik weet niet hoe ik er aan toe ben, want ik heb er in ieder geval 3 dagen roadburn op zitten. Maar geen nood, de 4e dag roadburn ben ik gewoon weer present hier in Utrecht. In de studio voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maak er een mooie week van en we zien elkaar en horen elkaar volgende week. Dus vanaf 9:00 s'avonds hier op de Concertzender. Voor nu, dag!

0: Max.
1: X-rated.

ACDC hoort u van Speed Jack. In 1994 verschenen via R&S Records, R&S Records, Renate en Sabine, plaatjes uit België. Speedjack komt niet uit België, maar uit Engeland. En dat is Mark Bell. Dit was zijn tweede single, CTC. En deze opener van dit eerste uur is een verjaardagscadeautje voor ons aller Dion Postdijk. Dion is jarig vandaag. En u als luisteraar beseft het misschien niet. Maar Dion is letterlijk vanaf 2011, dat hier X-Rated op de concertscanner zit, al iedere X-Rated te horen. De uuropener van zowel uur 1 als uur 2 komen van de hand van Dion. Dion, nogmaals dank voor al die mooie uuropeners die je gemaakt hebt. Die blijven erin voorlopig, uiteraard. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens u allen hartelijk welkom. Dit is een nieuwe X-Rated op de Concertcenter. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Daar is het kwispelende hondje Jack Russell weer. Taking Flight van de Taking Flight EP, hoor u. En die gaat verschijnen op 4 oktober aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Een beetje een zomerse trek nog, omdat het vandaag nog echt heel erg lekker weer is. Inmiddels is de herfst begonnen. Buiten regent het inmiddels hier in Utrecht. Dus hoed u voor de komende week, want het wordt echt herfst. En X-Rated zal hierin meegaan het komende uur. Of daar, nou anderhalf uur zelfs. Alhoewel Harald Grooskopf nog eigenlijk best wel een klein beetje zomer in zijn hoofd heeft. Op het nieuwe album Stroom. Harald Grooskopf inderdaad. Die we kennen als een van de oprichters van de band Wallenstein. En verder heeft hij meegedaan op legendarische album als de Kosmische Koerieren. Met leden van Ashra Tempel en Klaus Schulze. En is daarna notabene heel erg lang de vaste drummer van Klaus Schulze geweest. Harald Grooskopf, hij leeft nog en heeft weer een nieuw album uitgebracht. Stroom. Of in ieder geval, dat gaat gebeuren. En wel op 18 oktober aanstaande op Bureau B. Hier is Harald Grooskopf met Gleichstrom. MUZIEK

uitgaves en compilaties met oude tracks, is er dan eindelijk weer een nieuw album van Faust verschenen. De aloude krautrockers, alhoewel er van kraut eigenlijk op dit nieuwe album nauwelijks meer iets te bespeuren is, maar nog steeds met de originele leden Zappi Diemaier, die achter de drijvende kracht eigenlijk achter Faust is, samen met oprichter Günther Wüsthof, en weet zich op dit album vergezeld als mens van vrienden als Uwe Bastiansen, Ilke Drapats, Dirk Dresselhaus, Sonja Kosje en de leden Jochen Arbeid en Andrew Unruh van de Einstürzende Neubauten. U hoorde Faust van het album, het nieuwe album dus, Blikwinkel, vorige week verschenen via Bureau B. U hoorde voor Schlaghammer. En wat voorlopig nog niet verschijnt, alhoewel deze track wel, dat is de single, maar het album pas op 1 november, is het album van Diamond Day. Diamond Day hoort u met Tina with Tails and Petals. En dat in de His Name is Alive remix. Kent u die naam nog? His Name is Alive, die prachtige albums uitbracht op het 4AD label. Het album dat gaat heten Dot Dot Dot Spaced Out Remixes. Hier is Diamond Day.

prachtig. Wat een track is dit. Ontdekt op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Die zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. Een track van Red Stars Over Tokyo. Het klinkt Japans en dat is het niet. Ze komen uit Leuven in België. En het album wat waar deze track vanaf komt is Subliminal Fascination. Dat verscheen via Limbic Resonance. Red Stars Over Tokyo hoorde u met The Other Spare. Mind the Gap, weer zo'n fantastische ontdekking op dat label, op dat cd'tje wat zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. De laatste voor dit uur, dat is voor nieuw werk van Radio Massacre International. Het album dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. En dat album dat gaat via het Amerikaanse cuneiform verschijnen. En die heet Galactic Furnace. U hoort nu een gedeelte uit Galactic Furnace Part 2. Hier is nieuw werk van Radio Massacre International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Kijk, dat was weer zo'n uuropener van Dion Postdijk. Cheers, mate. Jane en Jeff Hudson hoort u aan het begin van een nieuw uur hier bij X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Jane en Jeff Hudson uit 1983, het album Flash. Het werd uitgebracht op J&J Records, wat gewoon Jane en Jeff zijn natuurlijk. Het echtpaar Jane en Jeff Hudson hoort u nu bij X-Rated met Los Alamos. Hier zijn Jane en Jeff Hudson.

soort van drie delen in één track. De track, dat was Carl Berlijn's Design. U hoorde onsturigheid. Het klinkt bijna Nederlands. En het is ook eigenlijk een Nederlands woord. Het is een oud-Hollands-Nederlands woord. Of oud-Hollands-Nederlands, dat is een beetje dubbel op, hè. Een oud-Hollands woord. En dat betekent een beetje als turbulentie, wildernis, lawaai. Pardon, een beetje dat idee. En dat is wat ook onsturigheid probeert uit te brengen of uit te stralen. Het album De Blauwe Kamer, daar komt dit vanaf. En dat is in eigen beheer verschenen bij onsturigheid. Het is een zogenaamde Name Your Price. Dus u kunt hem afhalen, ophalen, helemaal voor niks op Bandcamp. Maar dat doet u niet, want u heeft er natuurlijk graag wat voor over. Dit geweldige album van onsturigheid hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu eigenlijk een beetje de zowel als ontregelende als gestructureerde chaos gaan van Skinny Puppy. Het album Too Dark Park, dat verscheen in 1990 en dat wordt nu opnieuw uitgebracht door Netwerk Records. En terecht, hier is Skinny Puppy met Convulsion. Oh, daar gaat iets mis. Zo, nu weer niet.

gekozen voor The Young Gods. De mailbox die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van The Young Gods. En we hadden het over The Young Gods en dat nieuwe album. Daarvan nu You Gave Me A Name. Dit zijn The Young Gods en u kunt in de tussentijd mailen.

L'amour. The Young Gods. L'eau rouge. Oh, geweldig. Oh. Het nieuwste album, dat mag er ook zijn. Maar u kunt nog even mailen. De mailbox staat nog 12 minuten open. Als u kans wil maken voor kaartjes voor de Young Gods. Woensdag 27 maart in Paradiso Noord. Andermaal een track van Data Mirage Tangram. Tear up the red sky.

0: hebben iets met rood. Na Le Rouge hoorde u Tear Up the Red Sky. The Young Gods van hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Zo, 27 maart dus. Het concert in Paradiso Noord. U kunt nog 5 minuten mailen. Dan ga ik tellen en de 10e die zal er uitrollen en om 10:30 bekend worden gemaakt. En voor nu tot 10:00 nog dat fenomenale album van King Midas Sound. Je wordt er niet vrolijker van, maar wat een waanzinnig album. Solitude, King Midas Sound, You Disappear.
1: You disappeared. You disappeared. You disappeared. Like the melting ice on trees that fall like teardrops. For so long, just her wet skin. Her long hair dripping, stepping from a shower. The widening of her hips would create a thirst in me. But now, nothing. And time breaks down, 1 second into another. Yet the night asks questions of us. We float through different parts of the house like a chess game. Reading, showering, watching TV till the early hours. Waiting for the other one to fall asleep. And for all our efforts, the fire would not burn bright.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Dat deze aflevering helemaal is gewijd aan de zogenaamde Sinti Space Berliner Schule. En meer van dat fraais. De playlist staat inmiddels op de Concertcenter site. Deze week zag ik dat, werd mij gemeld in ieder geval, dat Genetic Factor, zijnde Richard Zijlstra, de vroegere VPRO-programmamaker, die heeft een muzikaal alter ego, dat is Genetic Factor. En dat is eindelijk verzameld en op Bandcamp gegooid. Dat is hartstikke goed, want behalve wat losse tracks die hier en daar op een verzamelaar zijn verschenen, is er nooit iets echt uitgebracht van Genetic Factor. Terwijl het toch geweldig spul is wat Richard Zijlstra daar gemaakt heeft. Daar was ook enkele uren hoorbaar de tune van Radio Noom. En dat Radio Noom is een legendarisch VPRO-radioprogramma geweest met Richard Zijlstra en Marjoke Roorda. Wel nu, dat was te horen gedurende enkele uren en dat is er daarna weer afgehaald vanwege de rechten. Helaas, heel erg jammer. Ik wilde het hier eigenlijk laten horen, maar dat feest gaat dus niet door. Het was namelijk met de aankondiging van de markante stem van Cor Galis, die briljante VPRO-omroeper, zeg maar, met zijn gehele eigen stijl. Maar goed, dat moet u dus nu ontberen. Maar de tune, die kan ik natuurlijk gewoon wel draaien. Dat is Dez van Dome. En Dome is Gilbert & Lewis van Wire. Dit komt van Dome 3. De Radio Noom tune van het weleer. Dit is

zo, dat gaat heel diep. De soundscapes van het Finse duo Ota van Verret. Hun tweede album is uit. Dit heet ook gewoon 2 met als ondertitel CV's, oftewel SYVYS. De titels die zijn werkelijk onuitspreekbaar. Daar ga ik ook helemaal niet aan beginnen. U hoorde de tweede track van deze Ota van Verret, redelijk nieuw verschenen op Cyclic Law. Fantastisch werk van Ota van Verret. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Onze eigen Michel Banabila die ziet ook behalve allerlei nieuw werk ook oud werk nieuw uitgebracht worden. En dat is bijvoorbeeld verschenen in 2017 op het album Trespassing, met als tweede plaat daarbij gevoegd een heruitgave van zijn allereerste album Marilli. Where Old Meets New, die staat op Trespassing. En dat is een track die nooit eerder is verschenen. Daarom nu Michel Banabila met een fonkelnieuwe track in X-Rated.

problem.

cari.

0: Er zijn zo van die artiesten die een patent hebben op prachtige, gloedvolle en buitengewoon melancholieke, tranentrekkende ambient soundscapes. BV Dub is er eentje, maar deze mag er ook zeker zijn. ASC. Wat een fantastisch nieuw album heeft hij uitgebracht. The Waves op Silent Season. Van A tot Z. Prachtige, melancholieke ambient. Dit gaat ook weer de eindlijst in, dat weet ik nu al. ASC hier bij X-Rated op de concertzender. 6,5 minuut te laat, maar ik moest ook even tellen. Want u heeft natuurlijk ook weer heel best gedaan om een volle mailbox voor mij te creëren. Wel nu, de 10e die is eruit gerold en dat is Hans Smit voor The Young Gods, 27 maart in Paradiso Noord. Hans Smit plus 1. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u via de mail. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso Noord, namens The Young Gods. Anyway, heel veel plezier natuurlijk bij The Young Gods. Gefeliciteerd. En wij gaan nu echt heel ver de diepte in met MZ412. Het nieuwste album Zwart Mirkir. We are eternal.
1: To black holes. We will be dark.

We are eternal. Geweldig. MZ 412. Vroeger Maschinenzimmer 412 of 2. Dit was van het album Zwart Mirker. Nieuw verschenen op Cold Spring. De track We Are Eternal. X-rated op de concertzender. Waar we nog even een kleine 10 minuten over hebben. Voor Coil en het project Time Machines. En dat zet ik niet voor niks in deze playlist. Want aanstaande donderdag, als u dan niet in het Paard in Den Haag bent voor Laibach, dan kunt u naar Den Bosch. Naar Willem II, want daar wordt het vakfestival gehouden, FAQ. U kunt daarheen voor bijvoorbeeld Drew McDowell, die Coil's Time Machines gaat uitvoeren. En dat mag die, want Time Machines van Coil werd uitgevoerd door behalve John Balance en Peter Christofferson als derde lid toen door Drew McDowell. Hij zal daar optreden. Onder andere staat ook nog Alessandro Cortini op het programma die donderdag voor in Willem II in Den Bosch. Gaat dat zien. Drew McDowell speelt dan Time Machines. U hoort nu een gedeelte van de eerste track van Time Machines.

così, in una gabbia affollata di ieri. Rido di me.

0: haken aan. Die track die kwam van het album The Unsaid Words. Prachtig Italiaans werk van Canaan. En daarvoor dus Time Machines van Coil. Aanstaande donderdag te zien op het vakfestival. Niet Coil, maar Drew McDowell, want de rest van Coil is niet meer en dat zal niet mogelijk zijn om daar op te treden. Maar Drew McDowell dus wel aanstaande donderdag in Den Bosch. Een andere brengt ons het eind aan het eind van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. En dat is onder de noemer X-Ray. Vanavond volledig weer eens gewijd aan de space. De synthesizers. Aan de macht. Wat te denken van Node. De supergroep rond onder andere mensen die op vliegvelden hebben opgetreden, op metrostations hebben opgetreden. En dat allemaal met een heel stel modulaire synthesizers. Node, u hoort een track van Terminus, wat verscheen in 1995. Daarna is het de beurt aan onze eigen Adeptus Mechanicus. Een track van zijn nieuwste album Lines and Waves. Gevolgd door Bernard Xolotl, een heruitgave van zijn cassette die in 1982 verscheen. Last Wave, dat sluit weer mooi aan bij Lines and Waves. Last Wave, deel 1 hoort u, die is opnieuw uitgebracht via Bureau B in dit jaar van Bernard Xolotl. We sluiten af met deze prachtige Synthi Space aflevering met Atomin Elektrin, oftewel Peter Andersson. Een track van zijn fabuleuze album Laniakea uit 2015. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Volgende week dan besteedt X-Ray het aandacht aan het Rewire Festival. En dan kunt u kaarten winnen voor de vrijdagavond. Jawel. En in de nabije toekomst is er ook nog een Roadburn special hier bij X-Rated. Kortom, er is zoveel moois om naar uit te kijken. Blijf bij de concertzender. Word ook vriend of donateur van de concertzender. We blijven het keihard nodig hebben als u de klanken van X-Rated en andere mooie programma's in de lucht wil houden. Steun ons. Voor nu, heb een hele mooie week. Het wordt een klein beetje lente. Geniet ervan. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

gevalletje waterschade. Al die tikjes die je hoort. Maar de track wilde ik toch niet onthouden. Shroud van Bandulu. Jawel, de techno-helden van mij. Ik heb die vele malen al gedraaid in X-Rated. Niet deze track, maar wel Bandulu. Omdat het zo'n geweldige band was, helaas. Want ze zijn niet meer. Maar wat nog wel is, zijn hun fantastische platen. Zoals deze LP Cornerstone, waarvan u de track Shroud hoorde. En dat verscheen in 1996 op Blanco y Negro. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal een hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan gelijk verder met nieuw werk. Wat is verschenen inmiddels? En dat is de 20 Years Systematic Recordings volume 3. En dat allemaal op het label Systematic. En dat allemaal om de 20 jaar te vieren die het label bestaat. Daarom de track This Is Not A Sync Track. Hier zijn Robert Babich en Mark Romboy. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

did you learn that?

Ja, de muziek die Toulouse Low Tracks uitbrengt is sowieso al lekker. Maar de remakes, de zogenaamde versions die ervan gemaakt worden, zijn net zo lekker. Toulouse Low Tracks brengt een nieuw album uit en dat gaat aanstaande vrijdag gebeuren. De Kiosk Versions. En daar staan diverse versies op van tracks van Toulouse Low Tracks. Waaronder deze Rushing Into Water. En u hoorde de Joachim's Elemental Edit hier bij X-Rated op de concertzender. De volgende, die is al even uit. Die verscheen al in maart van dit jaar. Maar ik werd daar deze week of vorige week al op getipt. Omdat het had gespeeld op het Draaimolenfestival. Dank Hans voor deze tip. We hebben het over Polar Inertia. En Polar Inertia is een Frans duo die op Northern Electronics een waarlijk fantastisch album heeft uitgebracht. We hebben het over Environmental Control. Hier zijn ze in het heerlijke werk in Dark Territory. Polar Inertia.

Ja, dit is wel iets wat je ambient dub mag noemen. Alhoewel het dubritme nog wel redelijk ver te zoeken is. Maar het heeft wel die intentie. Een heel fijn album is er uitgekomen van Markus Gundner. En Markus Gundner heeft samengewerkt met diverse artiesten op dit album. Waaronder Arrowvein. Heel fijn om weer eens wat van hem te horen. Je hoorde deze track dan ook hier bij X-Rated op de concertzender van het album Contrapunkt. En dat is verschenen via A Strangely Isolated Place. We hoorden Utopian Fragments van Markus Gundner featuring Arrowvein. En we gaan nog veel verder, dieper het Sinti-werk in met Elfaxon en Ona Sender. Nou, Ona Sender maakt over het algemeen hele duistere klanken, zult u zeggen. Dat allemaal in het eerste uur, jawel. Wat samen met Elfaxon maakte hij het album Futuristic Dereliction. En dat gaat 17 september aanstaande verschijnen. En dat is dus gewoon aanstaande dinsdag. U hoort de geweldige Space Synthi Sequencer track Time Fracture.

Het album van Moons of Mars, hoorde u. En dat is er voorlopig nog even niet. 28 september gaat die verschijnen. Dream State van Moons of Mars, bestaande uit Johan Weterings en Roland van Oorschot. 28 september, dat is de datum. En u hoorde vast echo van dit fantastische album van Moons of Mars. En het nieuwe album van Bass Communion mag er ook zijn. Voor volgende week heb ik vast een X-ray voor u opgenomen met oud en nieuw materiaal van Bass Communion. Dan hoort u meer van dat nieuwe album, The Itself of Itself. En dat is verschenen via Lumberton Trading Company, het Engelse label. Steven Wilson, de frontman van Porcupine Tree. Dat is nog steeds Bass Communion. U hoort hem nu in Apparition 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Dan zit je op een zondagmiddag gewoon X-rated voor te bereiden. En dan wilde ik het tweede uur, overigens hartelijk welkom in dit tweede uur, beginnen met een bepaalde plaat. En toen werd ineens bekend dat Rolly Mosiman is overleden. Op veel te jonge leeftijd aan longkanker. Dat is natuurlijk weer vreselijk. Weer iemand uit de muziek die ons moest ontvallen. Rolly Mosiman is voornamelijk bekend als de drummer, of je kan beter zeggen de slager, die hij was bij de vroegere incarnatie van Swans. En hij maakte ook furoren samen met Jim Thirlwell in Wise Blood. Verder was het een zeer belangrijk producer voor bands als The Young Gods en The en nog veel meer. Maar om hem zelf aan het woord, of liever gezegd aan zijn drumstokken te horen. Nu Swans op de draaitafel ter nagedachtenis van Rolly Mosiman. Uit 1984 slaat hij de boel bij elkaar in Half Life van het album Kop. Rust in vrede, Rolly Mosiman.

U hoorde een flink gedeelte uit het werkstuk Natuur van KMRU, oftewel Joseph Kamaru uit Nairobi, Kenia. Hij maakte dit album dit jaar op het fantastische label Dutch. En hij heeft zich laten inspireren door de natuur en vandaar ook de titel. Maar het vreemde is dat hij het niet heeft gedaan met de natuur van Kenia, maar juist de rust in de natuur van Duitsland, want hij is inmiddels verhuisd naar Berlijn. En daar heeft hij zich laten inspireren door deze tracks, want Kenia was wat hem betreft een behoorlijke heksenketel. Overal hoorde je wel geluid en absolute stilte en verstilling, dat vind je in Duitsland. Nou ja, dat weten we dan ook weer. KMRU, wat een held. Fantastische klanken op het album Natuur. Afgelopen dinsdag had ik een hernieuwde kennismaking met Jana Komaritsa. Jana Komaritsa, die had ik ooit geboekt in 2013 op het Summer Darkness Festival met haar act Dark Raad. Het enige wat ik kende was het album Abnormal Love dat in 2012 verscheen op Cold Meat Industry. En eindelijk na al die tijd, want Jana Komaritsa woont tegenwoordig in Nederland, had ik weer een ontmoeting met haar. Dat was leuk, gezellig. En ik heb haar ook hier de X-Rated Studio laten zien. En dat was goed. Dus wij draaien even Dark Ride met het album Abnormal Love. Hier is ze, Dark Ride, Dark Ride in When They Scream.

Ik draaide hiervoor een track van Dark Raad, wat nog afkomstig was van het label Cold Meat Industry. Maar tegenwoordig brengt ze allerlei albums uit op het Duitse label Audiofob. En daarom dacht ik, weet je wat, ik trek een Audiofob album uit 2011 nog eens uit de kast. En dat werd Mortaya met het album Drown in Blood. U hoorde Weeping Angel hierbij, X-rated op de concertzender. We hebben nog iemand waarvan wij afscheid hebben moeten nemen deze week. En dat is niet speciaal iemand die heel erg actief is in de muziek, maar wel iemand die achter iemands muziek zat. We hebben het over de vrouw van Nicolas Asmoreau. Asmoreau en hij heet eigenlijk gewoon Nicolas Fauré. En zijn vrouw was Koreaanse en was Maryse Ion B. Fauré. En zij tweeën zaten achter het label Snowblood. Dat debuteerde in 2008 met het fantastische album van Irizumi. Het album In Endurance. En het bleek eigenlijk wel dat een heel succesvol label zou gaan worden. Het is alleen helaas nooit verder gekomen dan één album op dat label. En dat is ontzettend jammer, maar daarom toch ter nagedachtenis van Maryse Ion B. Fauré. En de vrouw dus van Nicolas Asmoreau is hier Irizumi met het 10e gedeelte uit Endurance.

Zo, gezellig hoor. Gazelle Twin. Dat was Hobby Horse. En dat komt van het laatste Gazelle Twin album Pastoral. En we zijn bezig met een special over Rewire hier bij X-Rated op de Concertzender, waar nog veel meer fraais te horen is. Bijvoorbeeld Actress. Het laatste album heet Lageos en daarvan hoort u nu Audio Track 5. En waarom hoort u dat? Omdat u nog steeds kaarten kunt winnen voor het Rewire Festival en dan speciaal voor de vrijdagavond 29 maart. De mailbox die staat nog open, bob.ruge@concertzender.nl, onder vermelding van Rewire. En dit is dus Actress.

0: En dat was de Deense Astrid Zonne met Also van het album Human Lines. De dames zijn sowieso goed vertegenwoordigd op het Rewire Festival en dat is een hele goede zaak. Er zijn meerdere dames vanwege de muziek die ze maken, begrijpt u me niet verkeerd, waar ik naar uitkijk om die te zien, alhoewel ik niet iedere dag op het Rewire Festival kan zijn helaas. Maar u bent er misschien bij op de vrijdag en wel wie, dat hoort u rond 22:30. De mailbox is nu gesloten.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois in het derde uur. Wat X-Ray heet, tot middernacht. Ik zei het al in het eerste uur, er zijn twee Nederlandse muzikanten waar wij deze week afscheid van moesten nemen. Behalve Gert van Santen van Waveworld is ook ons ontvallen Kees IJzermans-Meurs. Oftewel de drummer van de band Kiem. En niet zo heel erg lang geleden is ook nog Ger Saks van Voorden overleden. Dus van de originele band Kiem is alleen nog Huub Kenty over. Dat is triest. Ik heb Kiem meerdere malen live mogen zien. En voornamelijk Kees IJzermans-Meurs. Die deed het hem met dat ongelofelijke drumstel van hem. Prachtig werk, Kees Meurs. Rust in vrede, Kees. En voor jou is dit It's Working van de eerste LP van Kiem. Die verscheen op Plexus Records.

Heerlijke klanken van Formication. Het album The Eyes of Aerodern Riviera. Ze hebben meerdere albums gemaakt, maar helaas in 2011 was dit de laatste die we van deze band mochten zien. Destijds in 2011, toen dit album verscheen, was het zelfs mijn album van het jaar. This is Normal for Me, dat hoort u hier bij X-Rated op de Concertzender. Binnenkort, woensdag 3 april, dan speelt Lydia Lunch in het Paard in Den Haag. En Lydia weet zich vergezeld van Mark Hurtado. En Mark Hurtado, dat is een van de leden van Etant Donné, het Marokkaans-Franse duo. En ze kennen elkaar al heel erg lang, dus het is op zich helemaal niet vreemd dat die twee gaan samenwerken. En dat doen ze door middel van tracks, puur tracks van Suicide uitvoeren. Geweldig. Ze kennen elkaar inderdaad al heel lang. En ook op het album, of op een album, hebben ze elkaar al weten te vinden. Namelijk in 1999 op het album Re-Up van Etant Donné, waar onder andere wordt samengewerkt door Etant Donné samen met Alan Vega. En Genesis P. Orridge wordt er dus ook een track samen met Lydia Lunch gemaakt. En Mark Cunningham op de trompet. Sexodrome. En daar gaat u nu naar luisteren. Etant Donné featuring Lydia Lunch. En dat concert in het Paard in Den Haag 3 april. Dat is de moeite waard om te bezoeken.

Zo, bent u dan nog? Oh, Sexodrone. Etant donné, samen met Lydia Lunch en Mark Cunningham op de trompet. Nou, wat een feest. Heerlijk. Echt geweldig. En die gaan dus Suicide doen op 3 april maart. 3 april in het Paard in Den Haag. Lydia Lunch samen met Mark Hurtado. Zo, van Etant donné. X-Rated op de concertzender, net 11:30 geweest. En dat is de hoogste tijd voor de prijswinnaars. De 5e en de 10e mailer heb ik eruit gepikt. Dank allemaal voor het mailen. Die allemaal naar de vrijdag voor het Rewire Festival kunnen en willen. Dat zijn achtereenvolgens Gabriella Vos en Misha Werner. Gabriella Vos en Misha Werner. Hartelijk gefeliciteerd namens het Rewire Festival, namens X-Rated, namens de concertzender. Gaat u vooral genieten van de vrijdag op Rewire met al die mooie artiesten die daar gaan optreden. En voor de rest is het sowieso een mooi festival, dus wie weet zien we elkaar ook nog die dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag dus in Den Haag. Nieuw werk nu van Citica en dat is fijn. Dat is namelijk een nieuw album wat volgende week zal verschijnen op het geweldige Winter Light label. Het nieuwe album van Citica heet Trances. Daarvan hoort u nu Life Inhaling. Dit is Citica.

Zo, dat is fijn werk zeg. Onvert M heette dat. En dat is uitgebracht op een split tussen Treha Sectori en Amenra. En te vinden op het laatste Treha Sectori album The Sense of Dust and Sheer and Collected Works. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Geweldig werk van Treha Sectori. En Treha Sectori zal optreden op het Roadburn Festival. Wel nu, volgende week besteden wij ruim aandacht aan Roadburn. Dat gaat weer plaatsvinden in Tilburg. Dit is de oude shoegazer Simon Scott, de drummer van Slow Dive. Hij heeft weer een nieuw album uitgebracht op Touch Records. Soundings, vol met heerlijk fijne stemmige werkjes zoals deze Baval. Dit is Simon Scott.

0: Schitterend werkelijk. Stellaria Fenica met Hibernia. Ik zag laatst een post op Facebook van het Reverse Alignment label die zich afvroeg hoe het in vredesnaam met Stellaria Fenica gaat. Want na 2008 A9 hebben we niets meer van deze dame gehoord. En ik heb inderdaad ook onderzoek gedaan en er is bar weinig te vinden. Heel erg jammer, want dit was werkelijk geweldig wat zij toen deed. Dit komt van de verzamelaar Echoes of Polyhymnia. Zoals het hier staat, compiles music in ambient and related genres composed and recorded exclusively by women. 10 dames verzameld op deze verzamelaar, waaronder deze Stellaria Fenica. Prachtig. Werk verscheen op Hypnos Records. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En u hoort daarin het werk Quinta Essentia, de delen 1 tot en met 5 van Astral Fluids. Dat verscheen op het album Mysterium Magnum. Daarna Nesnamo met het werk Ayvasto. En dat staat op het gelijknamige album. Dat allemaal zometeen tot middernacht. Bij X-Ray hier op de Concertzender. Het einde is nabij voor deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een uur extra. En volgende week zijn we er ook gewoon weer. Met dan een duik in het Roadburn Festival. En natuurlijk nog veel, veel meer fraais. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen uit de diverse kanalen. Dat doet altijd heel goed. Fijn dat u er bent. En fijn dat X-Rated er ook volgende week weer is. Want daar kunt u op aan. Gewoon te getrouwen op de zondagavond. Hier op de Concertzender tussen 9 en 11. Maak er een mooie week van. De lente die gaat lekker losbarsten. Dus geniet ervan. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X.

Tusken Raiders. Een van de incarnaties van Mike Paradinas. Hij is onder andere ook muziek, hoe je het ook uitspreekt. Tusken Raiders maakte deze track, Mike Paradinas, in 1995. De 12-inch Banta Tracks. En dat verscheen op het fameuze label Clear. Je hoorde Scream, Tatooine Sunset. Tusken Raiders, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En even een mededeling van huishoudelijke aard. Mocht u de uitzending van vorige week na hebben willen luisteren en dus niet live hebt geluisterd. Door omstandigheden, ik heb namelijk een track gedraaid die niet gedraaid had mogen worden, waar een zogenaamd embargo op zit. Heb ik voor tot in ieder geval tot 25 oktober aanstaande de uitzending offline moeten halen. Zo ziet u maar, live luisteren is dus altijd het devies. Zoals nu ook weer zijn we er lekker tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met nu een nieuw werk van Be Visible. Ja, die mag wel gedraaid worden, ook al is hij nog lang niet uit. 27 september gaat hij verschijnen. Be Visible en dat is Peter Kalcic. U hoort Hope in de Austrian Apparel Remix. En het gaat verschijnen via Datasnacks. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, andermaal een track hoor. Het moest gewoon even, want het is gewoon echt een goed album. Dat nieuwe album van Mono Lake. Studio heet het en u hoorde Through Stalactites. En Mono Lake heeft deze uitgebracht digitaal en op vinyl. Mono Lake hier bij X-Rated op de Concertcenter. En voor wie het heeft meegekregen of niet heeft meegekregen. Ik heb afgelopen dinsdag, vond ik zelf heel fijn gedraaid bij Cornelius als voorprogramma. En ik vond het leuk om een aantal Japanse artiesten mee te nemen. En het leukste was inderdaad dat daar dus uit de Japanse mensheid, in ieder geval de bezoekers, de Japanse bezoekers, en die daar waren er nogal wat van, behoorlijk wat reactie kwam. En ik heb in ieder geval twee tracks meegenomen vanavond die heel veel reacties hebben ontlokt. De ander die komt aan het einde van dit uur, het volgende uur, maar nu eerst Psycho Killy. En Psycho Killy is eigenlijk Psycho Okuchi. En zij maakte het album Morphing Polaroids voor het geweldige Bureau B label Morphing Polaroids. En u hoort Psycho Killy nu met de track Belgium.

En toen was het even stil. Deze track was zo kort dat ik het helemaal niet eens in de gaten had. Schandalig. Waarom maar een 3 minuten en 59 seconden voor deze heerlijke track. En weer een nieuwe track van Murkoff. En hij heeft deze plaat gemaakt, of eigenlijk de beginsels zijn allemaal gemaakt tijdens de lockdown vanwege corona. Ook natuurlijk leuk als je Fernando Corona heet, zoals Murkoff. Hij heeft die plaat voornamelijk in die tijd opgenomen en heeft het nu helemaal uitgewerkt tot wederom een nieuw product. En binnenkort gaan de Etna Sessions uitkomen. En dat is nieuw materiaal. Maar dit dus, Twin Color Volume 1, behelst dus wat ouder materiaal. En dat is behelst eigenlijk meer zijn dansbare kant van Murkoff. U hoorde All of These Worlds Part 2 van dat voornoemde album Twin Colors. Dat gaat pas op 15 november aanstaande verschijnen. Nu nieuw werk wat inmiddels wel uit is van Quasimono. En Quasimono is Robert Hofman. En hij doet het voornamelijk met veel percussieachtige geluiden, zoals we dat bijvoorbeeld van iemand als Muslim Goes kennen. Quasimono, oftewel Robert Hofman, is ook werkzaam als Kraft en zat vroeger in Ozewoud. Zijn nieuwe album heet Lo-Fi Anomalies for Anxious People. En dat is verschenen op het Mahorka label. U hoort B-R-I-C-S. Hier is Quasimono.

Zo, wat een heerlijke beuk van The Bug. Buried, Your Life is Short. Dat gaat 4 oktober aanstaande aan verschijnen op het nieuwe album van The Bug, Machine getiteld. En dat gaat gebeuren op het behoorlijke zwaargewichte label Relapse. Gavin Richard Martin, die is nogal veel bezocht hier in de uitzending. Veel gedraaid, maar het is allemaal ook fantastisch werk. Hier bij X-Rated zijn we ook heel blij dat we kunnen draaien een nieuwe track van Craven Faults. Jawel, er komt een nieuw album en dat gaat Bounce heten. En dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. Craven Faults heeft de track Lampus Moss gereleased. En dat gaat dus verschijnen via Leave Records. De Synths en Sequencers, die gaan weer aan met Craven Faults.

0: van die muzikale helden waarvan je al weet dat het volgende album weer niet gaat tegenvallen. Dat geldt volgens mij ook, ook al ken ik natuurlijk maar één track van het album van Craven Faults, maar ook van deze en nieuwe van Martin Sturzer. Zijn nieuwste, die verscheen via het eigen label Echo Elberfeld, heet Dawn of Time. Heerlijk synthiewerk van Martin Sturzer. U hoorde de track Cycles.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. In het eerste uur had ik het ook over de DJ-set die ik kon weggeven bij Cornelius in Paradiso. Je zorgt altijd dat je te veel platen bij je hebt, maar zo zijn er altijd van die tracks waarvan het jammer is dat je die niet hebt kunnen draaien vanwege tijdgebrek. Of omdat je gekozen hebt voor andere tracks. Eentje was dat van Eric Random en de Bedlamites. Het komt, Bedlamites moet ik zeggen. Afkomstig van het album Time Splice uit 1984 via Double Vision. Hier is Eric Random en zijn band met Subliminal Seduction.

Almachtig, wat een fantastische, verzengende muur van geluid waar je gewoon tegenaan kan leunen. Ab Intra uit Polen, verschenen op het eveneens Poolse Zoharum. Je hoorde Ab Intra met het tweede gedeelte uit Hinosis. En Hinosis verscheen in 2016. Hinosis 1 tot 5 hoorde u van dat album, kwam het in ieder geval af. Ab Intra hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van de dame Dina Diva. Zij heeft een track laten verschijnen op het album Drone Mind, Mind Drone. Inmiddels is volume 9 al verschenen. Oh, dat moet ik nog even bijzetten in de playlist. Volume 9 is verschenen via het label Drone Records. En daar zitten de leden van Traum achter. Hier is Dina Diva met Bedes You.

gruizig en spijkerhard. Zo was het ook live. Ik heb ze een aantal keren live kunnen zien. En ze, daarmee bedoel ik Sigmund und sein Freund. Het klinkt Duits, maar het is Belgisch. Jawel, uit België, Sigmund und sein Freund. Je hoorde Like a Full Fixed God. In 1987 verschenen op de 12-inch Secret via het Antler label. En van België gaan we gewoon eventjes een stukje naar het noorden. Namelijk ons eigen landje. Er is nieuw werk van De Fabriek. Die gaat ook maar door. En werkelijk van een hoog niveau ook. De Fabriek heeft is een samenwerking aangegaan met Derk Reneman. En dat is eigenlijk ook zijn andere incarnatie. Roberto Auser. En hij noemt zich Ausland. Dus dit zijn De Fabriek maal het Ausland. Het nieuwe album heet Emigré. En dat is via het label van De Fabriek verschenen. Hier zijn ze in Rare and Beautiful Treasure.

Maar ik geloof dat het begonnen is naar aanleiding van die hormonenpreparaten die ik telkens moest slikken. Toen heb ik het gemerkt, toen die met die hormonenpreparaten allemaal, heb ik gemerkt dat mijn stem zwaarder werd. En mijn baard, die baardgroei, die werd veel erger. Ik had vroeger nooit baardgroei in het gezicht, dat heb ik nog wel. En het is ook vanaf die hormonenpreparaten, maar heeft niks uitgehaald. Dat vreselijk vervelende dingen voor mij. Dat was van maand tot maand.

we eventjes gewacht hebben, dan heb je weer een heel andere klank. Nou is die weer hoog. Niet goed. Zeker niet. Als ik eventjes gewacht heb, dan is die hoog. Is die. En hoe meer ik praat, geloof ik, hoe zwarter dat die dan weer eventjes wordt. Net zo goed 's morgens als je opstaat. Dan is die ook heel anders, is die. Dan is die helemaal goed. Hoger is die dan. Maar ja, als je dan weer eventjes gaat praten met die of geen, dan wordt die schor. Wordt die, net of ik even kouder ben. Maar ja, ik praat niet zoveel, want ik ben de hele dag met de kat heen. Maar ja, als dan eens die of geen komt, ze kijken allemaal, kijken ze je anders als je praat.

ben hard vooruit gegaan met die stemlessenbeding natuurlijk. Dan kon ik binnen de paar weken kon ik het al merken dat ik vooruit ging, want ik was al niet meer zo hees, was ik helemaal niet meer. Alleen mijn stem is lager geworden. Is lager geworden. Maar ja, ik ben blij dat die zo is. Want zo in het begin was het er ook niks. Want ze dachten altijd dat ik snip verkouden was, dachten ze.

Laat ik zeggen, de hoofdstoot. Dat ik dus weer aan praten ben gekomen. Dat is een collega, een ex-collega van me. Die had ditzelfde. En die kwam me in het ziekenhuis bezoeken. En toen zei hij, joh, zo goed als ik het kan, kun jij het ook. En dan was die man een stuk ouder als ik.

0: Nou, het is zo geweest. Dus, met zingen is het eigenlijk gekomen. Als ik dan zong, nou ja, hoe meer ik zong. Ik werkte dan bij kinderen en dan zongen wij zondags. En dan had ik 3 versies gezongen en dan kon ik niet meer mee zingen haast. Zo hees werd ik dan. En nou, dan ging het zachtjes aan weer weg. Nou ja, begon ik dan weer te zingen en dan werd het weer minder.
1: Aangezien heesheid het eerste en lange tijd het enige symptoom is van een kwaadaardige tumor, moet men hierop in alle gevallen steeds bedacht zijn. Zoals in het geval van de volgende patiënt.
2: En daar hebben ze hier allemaal gevraagd aan mij. Hoe lang heb je die schorigheid? Toen geloof ik dat het in die maand of een week of 4 van tevoren opgekomen is.

Nou, ik denk als ik nou over mijn werk moet spreken, als ik nou afreken dat ik met mijn 14 jaar begonnen ben, nou, dan zal ik er nog wel aardig wat op zitten als ik er rekent voor de duizenden stenen die ik verlegen heb.

0: Dat was in 1904. Toen het dan ook heel mijn stem aan was opgenomen. Er was een attest van Utrecht gehouden dat die stem moest aan mij eruit gehaald worden. Maar professor Van Gielsen, die zei, joh, wat we eruit halen, dat ben je kwijt. Laten we het proberen met bestralen. Die is toen begonnen dus met weer een bestraling toe te passen. Het resultaat is in elk geval geweest dat het dus van 1940, van 1940 jaar tot 1960 met die reparatie heb kunnen blijven praten. En ja, nu is het dan zover dat die stemmen die zo goed uit moeten.
1: Patiënten die een laryngectomie hebben ondergaan, moeten het basisgeluid op andere wijze leren produceren.

Artis is een olifant op een avond in april. In Amsterdam is een oude abij. Abraham is een aardvader. Er is iets eigenaardigs in arm en eerlijk. Uit ervaring is ieder oud en eenzaam. Adam had een appelboom. In Artis is een olifant op een avond in april. In Amsterdam is een oude abij. Abraham is een aardvader. Er is iets eigenaardigs in arm en eerlijk. Uit ervaring is ieder oud en eenzaam.

Dit was de eerste track die ik draaide van de, in de DJ-set voor Cornelius Takami. En deze eerste plaat die deed direct de mensen achter me, de crew van Cornelius, reageren. Hey, Japans!

En dat kennen ze niet. De hoes werd aandachtig bekeken, foto's maken, et cetera, et cetera, et cetera. Prachtig werk van Takami. Uit 1995. Heel mooi. En je hoorde natuurlijk daarbij een flink aantal harde tikken. En dat is echt vanwege het feit dat ik hem grijs heb gedraaid. Wat een fantastische plaat is dit, Takami. En hiervoor kon je luisteren naar Bass Communion. Dat is al sinds zeer geruime tijd het side project van Stephen Wilson van Porcupine Tree. En hij heeft met het album The Itself of Itself zijn meest donkere, duistere album ooit uitgebracht. Vroeger heeft hij een paar albums op Tonefloat uitgebracht en tegenwoordig doet hij het op het Engelse Lumberton Trading Company. Bass Communion, Stephen Wilson met de track Bruise. En daarvoor dus De Fabriek en Ausland van het nieuwe album Emigré.

0: Zometeen is er nog een X-ray. En daar staan de synths en sequencers weer bol. Met de band Under the Dome. Of althans, het is een duo. Grant Middleton en Colin Anderson. Je hoort twee tracks van het album The Demon Haunted World. En een track van de Doom Roots Collection. Respectievelijk gemaakt in 1998 en 2003. Under the Dome. Zometeen in X-ray. Tot middernacht. En ik wil er nog even attenderen op een feestelijke 40-jaaravond die gehouden gaat worden in zaal 140 jaar Concertcenter. Met optredens van onder andere Michel Banabila, Polar Twins, Paul Glazier, Vanity Project en Omfo. Een en ander is aanstaande zaterdag vanaf 6 uur 's avonds in zaal 100. En de entree is slechts 1 tientje. Wees aanwezig. Ik ben er ook. Wordt gezellig. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder een herfstdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Maar dan zijn er vast weer vallende blaadjes op de rails. Krijgen we dat weer. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

De hele week heeft natuurlijk het hele muzieknieuws in het teken gestaan van het overlijden van Keith Flint, de begenadigde frontman van The Prodigy, althans de blikvanger. Ik heb me overigens ongelooflijk verbaasd over het feit hoeveel posts ik op Facebook en Twitter voorbij zag komen van Rest in Peace The Prodigy. Heel vreemd, want The Prodigy is Liam Howlett en blijft Liam Howlett. The Prodigy leeft, alleen de frontman, de blikvanger Keith Flint, die is helaas om het leven gekomen. Zijn eigen zelfverkozen dood. En dat is heel triest. We wensen dan ook de nabestaanden van de band en natuurlijk al zijn vrienden en familie alle sterkte toe. Dit was Firestarter, maar niet in de gewone versie zoals jullie ongetwijfeld 10.000 keer voorbij hebt horen komen afgelopen week samen met Breathe en Smack My Bitch Up. Maar wij kozen voor Firestarter, de Empyreon mix, waar alles behalve de muziek van The Prodigy in zit, maar wel degelijk Keith Flint. Empyreon maakte de mix Firestarter. Dit is X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst nieuw werk van Massimo Fivona. Het nieuwste album heet Metro Matico. En daarvan hoort er nu Planetario. Dit is X-Rated. Allemaal een buitengewoon goedenavond.

Transhumans. En dat was het heerlijke werk van Neugeborene Nachtmuziek. En dat staat op het nieuwste album Take Me to Your Healer. Nieuw verschenen op Enfant Terrible. En een maand of twee geleden draaide ik al eens een eerste track die toen nog niet uit was. En nu is die wel uit op Enfant Terrible dus. En een nieuwe LP van Neugeborene Nachtmuziek. En dat is het project van Mauritius Hermes. Inmiddels is de 150ste editie van het geweldige tijdschrift Gonzo Circus verschenen. 150 edities jong. Gefeliciteerd namens X-Rated. En ik heb zelf ook mogen meewerken aan dat nieuwste nummer. Jawel. Hartstikke leuk. En die 150ste editie, daar zit natuurlijk gewoontegetrouw ook weer een geweldig cd'tje bij. Mind the Gap. En daar zijn ze inmiddels toe aan 137. Allemaal stuk voor stuk goede tracks, zoals deze. Dit is Aquarian uit Canada. Dit is 10 Years in the Leather Jacket.

Ja mensen, 2019 gaat weer een mooi muziekjaar worden. Dat hoort u ook aan Bolt Ruin. Bolt Ruin uit Belgenland. Geweldig werk wat zal gaan verschijnen. Het is nog niet uit. Op het Circuits label. En Circuits is een sublabel van Consoling Sounds. Dat meest vooraanstaande Belgische label. Wat alleen maar kwaliteit uitbrengt. Bolt Ruin, u hoorde Marziette. Luister naar X-Rated op de Concertzender, waar we dat langzaamaan wat rustiger aan gaan doen nu met Master Margarita. En dat komt uit Zwitserland. Het nieuwste album heet Border 50. Daarvan nu het prachtige Lowland Areas in de First Light Mix. Verschenen op Ultimae. Dit is Master Margarita.

0: Ongelooflijk, wat een pracht. Worried about Satan. En dat met kleine letters en aan elkaar vastgeschreven. Oh, prachtig. Oh, jongens, zo mooi. Making Your Masks. Dat is een track van het nieuwste album Revenant. Worried about Satan. Ze hebben trouwens de titel gepikt van een B-kantje van een Deus singeltje. En dat heette inderdaad Worried About Satan. Geweldig nieuw werk dus van deze Engelse band. We blijven in Engeland, maar dan allemaal nog een heel stuk naargeestiger. King Midas Sound. Jawel, we hebben er weer eentje. Een kanshebber voor de beste album, voor het beste album van het jaar. Wat een eenzaamheid, wat een narigheid op wat op dit album staat. Niet alleen niet vanwege de nare klanken of zo, maar gewoon vanwege de eenzaamheid die ervan uitstraalt. U moet vooral niet depressief zijn of u moet geen liefdesverdriet hebben om naar dit album te kunnen luisteren. Geweldig werk van King Midas Sound. En dat is natuurlijk Roger Robinson en Kevin Martin, ook wel bekend als The Bug. King Midas Sound, het album heet Solitude. En dit is Alone.
1: Alone.

alone. Alone.

with a tortured heart. Alone.

Ook niet de allervrolijkste jongens. My Disco. Het nieuwste album heet Environment. Ze komen uit Australië. En het nieuwste album is verschenen via Downwards. U hoorde Hong Kong 1987. En My Disco zal binnenkort optreden in het Patronaat in Haarlem. Gaat dat zien. En daar gaat u meer van horen binnenkort in X-Rated. Evenals natuurlijk dat King Midas Sound album. Wat een plaat. En nog even de Cosmische in duiken met Dividendal en On. Het nieuwste album heet Strawberry Ergotamine. En dit is The Hybrid Word.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fries in X-ray tot middernacht. En met dit weer laten we de honden binnen. En u ontsteekt een kaars en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komen gaat. Van experiment, avant-garde, et cetera, van toen en nu. Het Lowlands Festival, daar heb ik het al jaren niet meer over gehad. Want het is een festival wat ik al heel erg lang geleden achter me heb gelaten. Maar dit jaar is er één band en dat bijna waarvan ik zou zeggen, daar koop ik een kaartje voor. Ik heb het niet gedaan, want ik ga niet voor één band een kaartje kopen. Maar dat geldt wel voor New Order. Die zal gaan optreden daar. Nou wil het feit dat de allereerste single die New Order heeft uitgebracht nadat Ian Curtis zich van het leven had beroofd, opnieuw wordt uitgebracht. Dat is de 12-inch Ceremony met op de B-kant In a Lonely Place. Eigenlijk zou die uitgebracht worden door Joy Division. Dat werd New Order met Bernard Sumner op zang. De B-kant staat wat mij betreft nog steeds synoniem aan even als een van de mooiste tracks die New Order ooit gemaakt heeft. In a Lonely Place.

The Young Gods. Ze zijn helemaal terug met het nieuwste album Data Mirage Tangram. Helemaal top, dat nieuwste album. Het is een buitengewoon gevarieerd album geworden, waarin het originele Young Gods geluid wel degelijk zit verwerkt, maar ook invloeden van nu. En nadat ze een hele ambient periode hebben gehad, zijn ze weer helemaal op het goede pad wat mij betreft. The Young Gods. En ze komen ook nog optreden 27 maart aanstaande in Paradiso Noord in Amsterdam. En ze hebben al opgetreden in het voorprogramma van Triggerfinger. En ze geven nu gewoon los één show. Dus in Paradiso Noord. Volgende week geven wij kaarten weg voor deze show van The Young Gods. Dan weet u dat vast. Van dat nieuwste album hoorde u All My Skin Standing. En als dat staat voor kippenvel, dan is dat gelukt. X-Rated op de concertzender met nu de rustige, fraaie luidklanken van Jozef van Wissem met het duistere gitaargeluid van Jim Jarmusch op hun nieuwste album An Attempt to Draw Aside the Veil. Dit zijn van Wissem en Jarmusch samen in The Two Paths.

Everything at Once. Dat was Skin. Gisteren was ik op een feestje en toen vroeg iemand mij wat ik het beste werk van de Swans vond. Nou, natuurlijk de gebruikelijke Holy Money en kopplaten. Zei ik dat eigenlijk het allerbeste wat ik ooit van Swans gehoord heb, dat toch echt het werk is van Skin. Oftewel Michael Jura samen met zijn toenmalige partner Jarbo. Wat is dit een beklemmend album. Shame, Humility, Revenge. Geweldige. 1988. Everything at Once. Dus hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met het wat duistere werk en het ontregelende werk van First Law. A Future So Bright. Dit is Sewers.

report.

Dat was een rondje Loki Foundation. Dan heb ik het over het Duitse label. Net First Law. En nu hoorde u Inade. En dat was van hun allernieuwste album The Nine Colors of the Threshold. Wat midden vorig jaar verscheen. Prachtig werk. U hoorde No Menon van dat album. Heerlijk werk van Inade. En we hebben nog een kwartier te gaan en dan hebben we sowieso deze 5 minuten en 51 seconden, 6 minuten en 22 seconden ingeruimd voor Test Department. Dat nieuwe album, dat gaat me ook steeds beter bevallen. Het album Disturbance, dit is Test Department. Ook zij zijn helemaal terug. Speak truth to power. Test Department.

possible.

En die storm die hebben we wel gehad, althans in ieder geval in het zuiden van het land. Storm Percht. En we hoorden Der Lindwurm von Tappenkar. Ja, geweldig. Storm Percht. Het komt van het album Sturm ins Leben Wild hinein. Storm Percht. Met Max Bresch. En hij is een van de krachten achter Steinklang Records. Dit werd echter uitgebracht op het eigen label Percht.

0: En dit brengt ons tot het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is nog veel meer. Er is namelijk nog een uur te gaan. En dat is X-Ray. Zometeen tot middernacht. En dat is 3x3. 3 tracks van 3 artiesten. Allereerst krijgt u 3 tracks van Off the Sky. En dat is Jason Corder. En dat van een van zijn laatste albums, Enfolding. Die hoort u achter elkaar zometeen in X-Ray. Dat wordt direct gevolgd door 3 tracks van Giulio Aldinucci. En dan van zijn 2015 album Spazio Sacro. En we eindigen met fonkelnieuw werk wat verschenen is op Glacial Movement Records, namelijk Frame. 3 tracks van het net verschenen album The Journey. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot 12 uur. Dus geniet er nog even van. Sleep is overrated. U kunt gewoon lekker blijven luisteren tot middernacht. Ontkurk nog een goede fles en vult u nog een goede kelk voor het laatste uur X-Ray zometeen. IJs, weder, et cetera. Dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Ray dit volgende week op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en ik dank u ook allen hartelijk voor de reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Concerttips deze week wat X-Ray betreft. Natuurlijk Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard in respectievelijk het muziekgebouw. Het concertgebouw in Amsterdam en muziekgebouw in Eindhoven. Vergeet vooral niet aanstaande donderdag Richard Pina en Heldon in Okki in Pompidou Amsterdam. En dan hebben we last but not least System 7. Jazeker, zij staan zaterdag in de boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien en volgende week is er gewoon weer een nieuwe X-Rated. Tenminste, daar maar vanuit. Blijf bij de concertzender, want hier is nog veel en veel meer moois te beleven. Allemaal mooie programma's hier. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

mensen, wat heerlijk. Juno Reactor, we schrijven 1995. Guardian Angel, en dat verscheen inderdaad in 95, een van de hoogtijjaren van de Goa Trance. Guardian Angel, en dat staat origineel op het album Beyond the Infinite. Ik ben een klein beetje verkouden, misschien kan ik af en toe klinken als een bronstig eland, maar ik hoor al vaker dat ik wel vaker zo klink. Anyway, het... Verder gaat het allemaal kip lekker, dus hier is een nieuwe X-Rated tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En dit is de nieuwe single van Marie Davidson, Chasing the Light. Er staat ook een Soulwax remix op en een Daniel Avery remix. Dit is gewoon echt een Chasing the Light van Marie Davidson. Die gaat deze week verschijnen, dus schaf hem aan. Dit is X-Rated, dit is Marie Davidson. Allemaal een hele goede avond.

0: krautrock uit Chili. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, het zal waarschijnlijk ook de enige krautrock uit Chili zijn. Phylloxoid. Wat een geweldige band is dat. Hun nieuwste album is uit en dat mag er zijn. 4 tracks. 4 hele lange tracks waar je ongelooflijk goed van in trance kan raken. Als je ze ook ooit live gaat zien, kunt gaan zien, ga dat doen. Want het is ook live een spektakel. Geen elektronica, dit is puur met gitaren, effectapparatuur en natuurlijk percussie. Hun eerste album heette Phylloxoid, hun tweede album heette 2, hun derde album heette 3 en hun vierde album heet 1. Als u het nog kan volgen, nee, vast niet, maar in ieder geval Phylloxoid mag er zijn. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Van Chili naar Rusland. Ambidextrous, en dat staat op een nieuwe verzamelaar die verscheen onder de titel Cottage Industries 8. Een dubbelaar, helemaal vol met heerlijke IDM. Dit is Ambidextrous dus uit Rusland. Vrolijke en zomerse klanken die een klein beetje aan Boards of Canada doen denken. Heerlijk, fijn, Ambidextrous. Met Spacemaker. Dat moest ik er nog even bij vermelden.
1: Thermal fluctuations in the very early universe would be frozen in and would cause small differences in the microwave background in different directions. These have been observed and agree with predictions.

Ja, heerlijk zeg. Een samenwerking tussen twee grootheden, kunnen we wel zeggen. B12 en Humanoid. Is er nou net een nieuw Humanoid-album uit beeld? Dat is al vele malen langsgekomen hier in X-Rated. Nu is er een 7-inch op de markt met op de A-kant B12. Samenwerking met Humanoid. En de B-kant Fun Karma in samenwerking met Jake, wat natuurlijk ook gewoon Humanoid is. Oftewel mensen van Future Sound of London. Je hoorde Orbita 12. 1 augustus verscheen het nieuwste album van Maarten van der Vleuten. Maar 1 september, dat verkondigde ik vorige week al aan, weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. Beer, Boots and Pussy. En daarvan hoort u nu het nieuwe album, dus Ways to Ecstasy. Dat is een heer en weer een hele andere kant van Maarten van der Vleuten.

Zo, dat was hem. Helemaal heerlijk. Kosmisch allemaal. Glowing Comet. Nou, dan kunt u de komende weken uw hart ophalen, want de kometen vliegen ons om de oren als u goed naar boven kijkt. Maar dat zal niet, want de herfst gaat beginnen vanaf morgen, dus het zal wel te bewolkt zijn. Dit was in ieder geval Aitar, oftewel Tamas, Karoli Tamas. En hij komt uit, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, Budapest. En zijn nieuwste album, dat verscheen via Carpus Sonum Records, heette Cosmic Resonances. Heerlijk specie-album, want Aitar doet wel eens andere dingen, wat eigenlijk veel ritmischer is. Dit is eigenlijk het meest ritmische nummer wat te vinden is op dit nieuwe album, Glowing Comet. Dus hoorde u van Aitar. X-Rated op de concertzender, waar we nog plek hebben voor Eén track tot aan 10 uur. En dat is de illustere samenwerking tussen twee zwaargewichten. Jawel, The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Burial. En dat moet resulteren in heel veel fraais. Nou, dat gebeurde ook, want de nieuwste single is uit. Die heet Dive, met op de andere kant Rain. Geweldige samenwerking, wat ze uitbrengen onder de naam Flame 2. Dit zijn Burial en The Bug, Flame 2.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-ray. Tot middernacht. Nu eerst terug naar 1981, de band Bunny Drums. Wie kent ze nog? Ja, nou, ze hebben zichzelf in 1986 opgeheven nadat ze 2 singles en 3 LP's hadden uitgebracht tussen 1981 en 1983. Nou, verder kwam het niet en dat is jammer, want met name de eerste single, die uit 1981, die is briljant wat mij betreft. Die heet Win. En die gaat u nu horen hier in X-Rated Win. Dit is Bunny Drums.

zo zeg. Oh, de rituelen van Burial Hacks. En dat is al sinds jaar en dag. Het project van Clay Ruby. En die wist zich op deze track. Die heette Oh Crescent Shedding Queen. Bijgestaan door Angela McJunkin op cello. En die had nog een belangrijke plek in deze track. En iemand die zich Random Turtle noemt op gong. En de rest, dat werd gedaan natuurlijk door Clay Ruby zelf. Heel blij dat ik de man nog eens in actie heb gezien op het Incubate Festival in Tilburg. Dat was ook een waar ritueel. Geweldig werk wat u kunt vinden op de verzamelaar Mysterium Lunae, A Requiem for the Invasion of the Moon, waar nog veel meer fraais op staat, zoals van Horton, Sutek Hexen, Angie Chung en English Heretic, Moon, Morning Earth en Ten Horned Beast. Burial Hex hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw, helemaal fonkel nieuw, van de pers gerold. Het nieuwe album van Danny Hyde. En Danny Hyde is sinds jaren een lid van Coil geweest. Samen natuurlijk met Peter Christofferson en John Balance. En hij is nog een van de weinigen natuurlijk over uit dit gezelschap. Of eigenlijk de enige. Nog over uit het gezelschap en hij gaat voor een gedeelte over de nalatenschap. Lang niet alles, maar in ieder geval een groot gedeelte. Gelukkig maakt hij ook nog zelf muziek. Eerst deed hij dat onder zijn pseudoniem Oral Rage en maakt nu ook muziek onder de naam Electric Sewer Age. Meerdere albums zijn er al vanuit en het nieuwste is nu verschenen, Contemplating Nothingness. Dit is Danny Hyde, oftewel Electric Sewer Age, met de track Still Too Far To Go.

avant-garde muzikant Frieder Boetsman van de LP Das Mädchen auf der Schaukel, wat in 1984 verscheen via Censor, de Duitse label, en een jaar later door het Nederlandse Plexus werd heruitgegeven. Een dubbel 12 inch en samen bij elkaar dus een heel album Das Mädchen auf der Schaukel, dus Frieder Boetsman, en u hoorde Gläserne Jugend daarvan. Van 1984 weer terug naar het heden. Een werkelijk geweldig nieuw album van Traum. Die is de samenwerking aangegaan met Mono Cube. Twee drone artiesten samen, dat kan alleen maar mooi werk opleveren. Vorige week hoorde u al een track, nu andermaal. Een track van het album Contemplator Chile. Dit is Circularis et Perpetua. Mono Cube en Traum.

0: Scorpion Wind met Preserve Thy Loneliness. Niet het allervrolijkste natuurlijk. En daarvoor hoort u Ab Intra van het album Aura Imaginalis. En daarvan kon u luisteren naar de track Astral Wings. Scorpion Wind, daar eindigde deze X-Rated mee. Scorpion Wind bestond overigens uit Boyd Rice, ook wel Non, Douglas P. van Death in June en John Murphy. En die laatste heeft ook heel veel met Douglas P. opgetreden, maar heeft in tal van andere bands ook zijn kunnen tonen. Tot aan het einde van zijn leven. 1996 verscheen dit album Heaven Sent van Scorpion Wind op heerlijk dubbel bruin vinyl. Zoals het hoort. Zometeen het derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En aangezien het nieuwste album van Velge Natuurlich onlangs is verschenen en dat gewoon een uur lange track is, dacht ik van ja, ik kan wel 8 minuten van dat album gaan draaien in X-Rated, maar dat is natuurlijk een dood en doodzonde. Dus het hele album, wat gewoon 1 track is, opgenomen voor X-Ray. Ahana Anahata. En Velge Natuurlich is Ivo Santos. En dat verscheen onlangs op het label Reverse Alignment. Dus het volledige nieuwe album van Velge Natuurlich. 1 diepe, slepende track tot middernacht in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dit was uw eigen zomergast Bob Rusje hier op de Concertzender. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe op de zondagavond tussen 9 en 11 te beleven hier bij de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Want er is nog veel en veel meer moois te beleven. Zometeen na 11 en blijf dan ook bij de Concertzender, want daar is nog echt veel meer moois te beleven. Voor nu, heb een mooie week, blijf bij X-Ray en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

heerlijk. Een band die altijd laveert tussen de techno en de meer dub-achtige klanken. Ik heb het over Bandulu. En dat zijn Jamie Bismeyer en John O'Connell. Zij vormen sinds jaar en dag Bandulu. Dit was New Foundation uit 1997. Heerlijk om daar deze X-Rated mee te openen. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Vorige week had ik het uitgebreid over mijn korte vakantie naar Hamburg. Maar dat ging niet door omdat de medewerkers van de NS aan het staken waren. Heel naar, ik snap ze, maar leuk is anders. En daarom had ik een korte vakantie met mijn vriendin in Drenthe. Ook hartstikke leuk. En daar komen we misschien later in de show nog wel een keertje op terug. Nu is er eerst nieuwe technoklanken van Oberst en Buchner. Oberst en Buchner, die hebben een nieuwe single uit. Die heet gewoon Vrije Zicht. Dit is Oberst en Buchner featuring Aksud in de Shubo Star remix van de track Vrije Zicht. Hier zijn ze, Oberst en Buchner. Dit is X-Rated.

Heerlijk, de nieuwe single van Julian Bracht. Die heet The Rave Flower EP. En daarvan hoorde u Across the Ocean. Nog even niet naar de winkel, dan wel uw computer rennen om hem te kopen. Want hij komt pas 16 september uit. De nieuwe single dus van Julian Bracht. Niet nieuw, maar wel heel lekker. Hij is namelijk al als, laten we zeggen, een maandje of 9 à 10 uit. Is een release van Nuclear Prophet. En Nuclear Prophet komt uit Los Angeles. En heet eigenlijk Eric Villalpando. Nuclear Prophet heeft een album uitgebracht op U-Tracks. En dat verscheen eind vorig jaar dus. Prophecies 1121. Hoort u van Nuclear Prophet nu de 808 Plague. En hoe klinkt zo'n 808 Plague? Nou, zo.

heerlijke track. Daniel Avery en Manny D. En u hoorde Meanwhile the Night Gets Darker. Nou, dat klopt helemaal. Het staat op een verzamelaar Strega Musica via Make Noise Music verschenen. Er was een lijvige verzamelaar waarop allerlei prachtige tracks staan die u geheel gratis kunt downloaden. Jawel. Zoek gewoon weg op Bandcamp naar Strega Musica. Deze track staat er dus ook op van Daniel Avery en Manny D. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij het nieuwe album van Hunter Complex. En dat is het album wat verscheen na bijvoorbeeld albums als Dead Calm en Zero Degrees. De nieuwste die heet Airports and Ports. Ook weer verschenen via Burning Witches Records. Het is een buitengewoon afwisselend album geworden waar hij zich vergezeld weet van leden en lid bijvoorbeeld uit Irreversible Entanglements. Waar ik heel verrast over was, Cat Apple doet mee van de band Emerald Web. Verder Alexander Hawkins, Justin Sweat en onze eigen Koen Oscar Polak. Een heel afwisselend album, zoals ik al zei, laveerend tussen, laten we zeggen, krautrock, een beetje jazzy, new age. En schitterende ambient. En de ambient die laten we nu aan het woord, want er staat er nog een prachtige track op. The Windburn is Terrible. Airports and Ports dus, de nieuwe van Hunter Complex, ofwel het project van Lars Meijer. Hier is die Hunter Complex.

0: En ik draaide dit natuurlijk ook wel met een reden. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Ik ben niet in Hamburg geweest, maar in Drenthe. En we zaten in een plaatsje dat heette Eekst. En dat bleek vlak bij Grollo te zijn. Nou, laat in Grollo nou een museum staan. Een CMB-museum, oftewel een QB and the Blizzards museum. En dat is in de oude boerderij waar Harry Mousquet woonde en waar natuurlijk behoorlijk gejamd is met Ilko Gelling. En in deze track ook met Herman Brood, Window of My Eyes. En daarom eventjes deze track in X-Rated, QB and the Blizzards, Window of My Eyes. En ik ben blij dat ik in dat museum geweest ben. Schitterend. Als u in de buurt van Grollo bent, doe de groeten uit Grollo en zorg dat u daar naar binnen gaat. De moeite waard. Rust in vrede ook, Harry Mousquet, want dat is helaas al een tijdje. Helaas is hij al een tijdje niet meer onder ons. Zometeen is er X-Ray en daarin hoort u gedeeltes uit het project Deep Net. U hoort tracks van Robert Rich, Coma Virus, oftewel Paul Haslinger, Psychophysicist, en dat is Eddie Newton van Clock DVA, The Antigroup. En dan hebben we het over de Antigroup zelf. Die komen ook nog langs. En dat is ook Eddie Newton. En we sluiten af met Atom Heart. Of natuurlijk Uwe Schmid. Een en ander is samengesteld door Brian Williams. En hij is lustmoord. Zometeen dus prachtige tracks in X-Ray van het album Deep Net. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, NS en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewoontegetrouw van ons gewend bent. En er is nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender, dus blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray en blijf bij alle mooie muziek van toen en nu ook die dit station te horen is. En steun ons, want we hebben het nog steeds nodig. Hartelijk dank nogmaals voor het luisteren en de reacties die ik van alle kanten mocht ontvangen. Dat doet goed. Tot volgende week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

afscheid nemen van de meteorologische herfst. Wat zeg ik nou? Meteorologische zomer? Met een zomerse plaat. Welkom herfst. Christopher Lawrence. En u hoorde Shredder in de Transa remix. De 12-inch Shredder verscheen in 1998. U bent verbonden met de concertzender. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Het is warm. Buiten is het warm. Binnen is het warm. Hier is het. Heb ik het terug kunnen brengen met de cooler, de turbo boost van 34 naar 30, maar nog altijd een goede 30 graden. En de cooler, de airco, die heb ik maar even uitgezet vanwege het ongelofelijke lawaai. Goed, de muziek, dat moet het lawaai worden vanavond tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Louter nieuw werk tussen nu en 10 uur. We beginnen met Rodriguez Jr. Het is verschenen op het derde gedeelte van het overzicht 20 Years Systematic Records. Volume 3 inmiddels zijn we aanbeland. En daarop onder andere Johannes Albert, Christopher Coe, Undersprechje en deze van Rodriguez Jr. Dit is Atlantis, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Louis de Tommaso. Louis de Tommaso. En ja, nee, die volgende track, die doen we niet. U hoorde Kaiju. En dat staat op de Kaiju EP. Die vorige maand is verschenen. En Louis de Tommaso maakte de track Kaiju. En hij heet eigenlijk Louis Rogers. En het is een Engelsman. Eveneens Engelsman, maar die zet het toch allemaal wat trager en zwaarder en logger in. En dan hebben we het over Kevin Richard Martin. Daar is hij alweer, want hij maakt zo verschrikkelijk veel. En het probleem een beetje is, ook de tracks die hij maakt op zijn eigen label, het is allemaal goed. En er komt een heel nieuw album van hem uit. En dat gaat nog wel even duren. Dat gaat pas verschijnen op 26 oktober. Ik ben een beetje in de war. 4 oktober, neem me niet kwalijk. 4 oktober verschijnt het album Machine van The Bug. The Bug, ook een van de incarnaties van Kevin Richard Martin. Hier is die lekker log en zwaar met Bodied Sent for the Hearse.